0: Dat we eerst allemaal doen. Ik voel hier in mijn omgeving te werken.
1: Ja, precies.
0: Ja, ze stonden er in de bron allemaal.
1: Dat zou
0: je niet. Ja, of ze schrappen.